0: Radio Noordzee Internationaal. De Nederlandse service.
1: R&I tijd.
2: De juiste tijd.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dag in dag uit.
1: De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal. Dit is Tweemaster. Tweemaster.
1: Hartelijk welkom over de digitale Noordzee. Dit is RNI, Radio Noordzee International. In de United Kingdom, in Duitsland in de Zatcentrale en in Frankrijk in Zasbox International. Jawel, over de digitale highway. Of moet ik zeggen, de digitale zilte Noordzeedopjes. Ja. We hebben ze meegebracht, de bladen van vroeger en nu. En aantal zeggen, zet je schrap, zet je radiotoestel een beetje harder.
2: RNI. 24 hours a day. Radio North Sea International. Rolling back the years.

0: muziek opgenomen in de Abbey Road Studios. Dezelfde studios van de Beatles. En we hadden het over de Hollies natuurlijk. En Just One Look. Je moest maar één keer kijken. En ja, je zit goed, hè? Heel goed.
1: Wir spielen deine Hits. Live im Radio. 24 Stunden am Tag. Schalte ein und sei dabei.

0: When it's raining, it's raining. Fats Domino, die gaat content zijn, want hij ziet zijn bankrekening weer omhoog gaan. Met deze dikke cover van Wiatra en Arciana. U zegt Wiatra en Arciana. En het liedje When it's raining, well it's raining.
1: You're listening to Jan van Rooy on Radio North Sea International's Dutch service.

0: George, Rock You Baby McRae. And I Can't Leave You Alone, I'll Keep Holding On. Dat was de officiële titel van de plaat. Je krijgt hem hier helemaal aangeboden op Radio Noordzee Internationaal in dit roemruchte programma dat genaamd wordt Twee Master.
1: Zet hem harder en laat je gaan. Dit uurtje is zo gedaan. Hier is je discjockey, Jan van Rooij.

0: Dat zijn wel die rare tijden, die hoor je alleen op de Vlaamse en Nederlandse service. We hebben het over de Quibus en zijn kastaars en het is ja de OAA.
1: You're waking up to the sound of a young Europe on Radio North Sea International.
2: Non-stop music. 7 days a week. 24 hours a day. 24 hours a day. Radio North Sea International.

0: Hij kon zingen, hij kon acteren en was een kindsterretje in de jaren 60. Ik heb het over Johnny Crawford. And your nose is gonna grow. Ja, zijn neus die wordt langer als je liegt. Hè. Dat is een beetje het Pinocchio-syndroom. Zo moet ik dat verkopen.
1: Dit is de Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal. The Dutch service, transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea for you and me.

0: Een meidengroep uit Duitsland met Duitse wortels. Een groep genaamd A La Carte. Diezelfde van Dr. Help Me Please. Met een hitje van Manfred Mann, of course. Do what diddy diddy do.
1: So, you enjoy listening to this radio station, yeah? Well, listen to me. You need help.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Nederbeat op jouw radio.

0: muziek van Jan Keizer en zijn BZRN, de band zonder naam. En Bon Amour, ja, dat zijn van die klassiekers, hè. Die vind je alleen terug hier op de radio.
1: Now, I warned you, stop listening to this station, it's bloody illegal.
2: Buckle up and get a good grip. Here's Jan van Rooy.

0: Good grief, Christina. Ze hadden de mannen van Chicory Tip, dezelfde van The Son of My Father. En ja, die plaat die was een beetje minder bekend, maar oh zo mooi om hem te spelen op de radio.
1: Jan!

0: Fats Antoine Domino, rock and roll voor de bovenste plank. And there goes my heart again op Radio Noordzee Internationaal, de enige echte.
1: Broadcasting to the universe. This is

dat blijft winter en zomer mooi klinken. Zijn de mensen van The Temptations, jawel, en Ain't Proud to Beg. Nee, ze waren niet, hoe zeggen ze dat? Ze waren niet te fier om uit te smeken. Het was voor op hun knieën te gaan zitten. En dat is een trakje, dat komt op een 45 toer, een vinylplaatje hier op de radio. Uit 76, Danny Christian.

0: Onvoorstelbaar als ik zeg 76 en we zijn nu 2026. Daar zit een heel pak jaartjes tussen, hè? Danny Christian.
1: From the radio ship Mebo 2, lying at anchor 4 miles from the coast of Europe, with transmissions in medium wave at 220 meters, 1367 kilohertz, in the 49 meter European band at 6205 kilohertz, and on FM channel 44 100 megahertz, this is Radio North Sea International. From now till 3 a.m., RNI presents
2: All Hit Music Power!
3: Muziek, de klok rond op Radio Noordzee.

0: Dat zijn van die godvergeten platen die een ander niet meer vindt. En we hebben gewoon het Noordse zout eraf geblazen. De groep Graamte Platters, de mannen van Only You. En die plaat is vele ouder. My heart belongs to you, the Platters. Oh ja.
1: Dit is de Nederlandstalige service van R&I met Jan van Rooij. Radio.

Muziek uit United Kingdom zijn de groep genaamd Dead or Alive. A Lover Come Back to Me.

0: where it's good again.
1: Radio RC International.
2: Ik heb mijn laatste plaat op de draaitafel liggen en het is een mooie, een zeer mooie. Draven of the Deep. Met een cover van John Fogerty. Have you ever seen the rain? We horen elkaar tot volgende week. Houdoe.